0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien en een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers, AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

sexy people.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep lang relatief rustig. Wel werd er tijdens het protest vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ka-ching.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klep.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En pogingen tot brandstichtingen bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Het weer, het is op een enkele bui na droog en het is een graad of 3. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte al

aan elke tijd verbonden. Die een snelle trein vaart en sneller langs ons zuis, nog steeds helende tijden, alle wonden.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: Omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse acteur John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer: op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. De partijen die onderhandelen over een nieuw college in Harderwijk hebben nog geen keuze gemaakt voor het aantal wethouders. Momenteel telt de gemeente 5 wethouders. Meerdere partijen...

0: van de Boeldag plaats als onderdeel van de Aaltjesdagen. De jubileumeditie biedt vanaf 9 uur 's ochtends verschillende activiteiten, waaronder een plant- en boekenmarkt, horeca, een springkussen en het traditionele aaltjesrad met prijzen. Het hoogtepunt van de dag is de jubileumveiling, die vindt plaats vanaf 14:15 onder leiding van veilingmeester Henk Bos. Daarbij worden onder meer schilderijen, gravures, antiek speelgoed, kunstglaswerk en zeldzame boeken geveild. Ook zijn er demonstratieauto's en wordt gerookte IJsselmeerpaling verkocht. De Boeldag wordt afgesloten met een gratis jubileumconcert. Dat gebeurt in de Grote Kerk. En tot slot, de gemeente Putten gaat voortaan weer zelf beslissen over subsidieaanvragen van de stichting Leergeld Randmeren. Het eerder verleende mandaat aan de gemeente Ermelo wordt ingetrokken. Sinds de oprichting van de stichting in 2019 behandelde Ermelo de subsidieaanvragen namens Putten, Harderwijk en Zeerwolde. Door de groei van de organisatie en de toenemende complexiteit van de aanvragen zijn de administratieve lasten echter flink toegenomen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten, van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
6: Dit is Veluwe FM.
7: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En ook een poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig, op het afsteken van vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in. Maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar weer verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is nog niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. De omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
4: Leuk dat je luistert.
5: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bij Bob's Golden Oldies. Met oldies uit vervlogen tijden.
6: Samenstelling en techniek, Bob Voren.

0: luistert de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
2: Voor de beste muziek, je luistert naar deze station.
3: Tjoe.

Mr. John Lennon en Yoko Ono met Give Peace a Chance. Dat werd het wel eens een keer tijd voor, ja. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bob's Golden Oldies. We gaan er weer eens even lekker tegenaan met leuke muziek. We gaan verder met Jimmy Cliff, Wild World.

Uit het verre Zeeland. Dit was Saskia en Sergio. Je kent ongetwijfeld nog wel het spinnenwiel. Maar ja, dit is toch weer iets heel anders. Dus laten we nog maar eens een keer zo'n Nederlandse favoriet draaien. Dit is George Baker's Selection met Una Paloma Blanca.

0: Ik ben echt een gevoelsmens, dus ik wil gewoon een gevoelig plaatje horen.
1: Today I killed a man I didn't know. I held my rifle high and shot him low. I'd like to think he really was to blame, for I never knew.

Een van de vergeten artiesten uit de 60e jaren. Dit was P.G. Proby. We gaan naar John, Paul, George en Ringo natuurlijk. Met Rollover Beethoven.

The Sensations met Let Me In. En dat waren ze zeker. We gaan een beetje de weergoden tarten. Met de Outsiders. Summer is here.

Ook deze man kunnen we natuurlijk niet missen als we met de 60e jaren bezig zijn. Dit was Fats Domino met Jambalaya. We gaan door naar twee. Willie Nelson en Julio Iglesias. Met To All the Girls I Loved Before.

Everybody's talking. Harry Nielsen. Ja, dat heb je altijd wel. Er wordt wel altijd over je gepraat. Maar who cares? Just be yourself. We gaan naar Del Shannon. Een nummer wat vooral ook door André van Duin is gedaan. The Swiss Mate.

Dionne Warwick met Anyone Who Had a Heart. We gaan naar een Engelse groep, heel beroemde groep, Procol Harum, A Salty Dog.

Ja, zonder deze groep was het niet compleet natuurlijk, hè. De Rolling Stones met Standing in the Shadow. We gaan afsluiten. Maar nog niet voordat ik vertel dat alle woorden die ik gezegd heb, dat moet je maar vergeten. Let's forget what I said. Wally Tux.

Ja, en toen was het weer afgelopen. Het uurtje is weer voorbij. Dus laten we maar gewoon naar huis gaan. Maar ik zie u waarschijnlijk volgende week wel weer. Hè? Wie van leuke muziek houdt, die moet hier zijn. Dus laten we afsluiten met Rudy Karel. De hoogste tijd.

0: Je vindt nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: Hey, monteur in de ondergrondse infra. Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
3: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. En ook een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
8: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
6: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Hey DJ, gib mir deinen Rhythmus.

Luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje over Gates. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam?

Dat was dan weer de opening van ons uurtje Auf Geht's. En uiteraard ging dat natuurlijk gepaard met een nummer van Matthias Ruim. En ook Matthias Ruim, ja, hij droomde wel eens. En wat zong hij ditmaal? Ik heb getruimd van dier. Ja, als je van iemand kunt dromen, oh, wat zul je dan toch heerlijk wakker worden. Of, ja, het moet een nachtmerrie geweest zijn, dan wordt natuurlijk weer wat anders. Een uurtje, de Duitsstalige muziek. Slagers, volkstümlich en volksmuziek. En dat vervolgen we met een nummer van Die Fetzigen aus dem Zillertal. Böhmische Liebe.

En dat waren ze dan, die Fetzigen aus dem Zillertal, Böhmische Lieben. Ze worden opgevolgd door Renate und Werner Leismann. Gaucho Mexicano.

En dat waren ze dan, Renate und Werner Leisman. Met het nummer Gaucho Mexicano. En dan is het nu weer tijd voor de Oja Erlebnis. Daarvoor hebben we gezocht in de archieven. Randolph Roos. Nou, wat konden we van hem vinden? Hij werd geboren op 7 juni 1954 in Duitsland. Hij verdiende zijn brood met zingen en met acteren. En dat zat hem wel in het bloed, want hij was de zoon van een Duitse Sinti-moeder. En vader die was van Puerto Ricaanse afkomst. Randolph die speelde mee in een heel veel serie, televisieseries. En ja, het zit ook in de familie, de muzikaliteit en dergelijke. Want Randolph Roos is een neef van Marianne Rosenberg. Geen uitgesproken grote hits, nummer 1 hits en dergelijke, maar wel een veelgevraagde gast op de diverse podia. We gaan luisteren naar een klassieker uit de muziek. In vele talen uitgebracht en natuurlijk ook vertolkt in het Duits. Randolph Roos met Sylvia's moeder in de Oja-erlebnis.

En dat was dan in de Oja Erlebnis Randolph Roos met het hele mooie lied Sylvia's Mother. Ja, hij kon haar niet meer aan de telefoon krijgen. En wat was daar nou de achtergrond van? Wel, in dit liedje is het niet verder tot uitdrukking gebracht. Maar gedachten zijn vrij. We vervolgen dit uurtje met Hullewind aus dem Zillertal. MUZIEK

Dat was Peter Petrel met Ich bin viel zu bescheiden. En ja, natuurlijk kennen we dit liedje van Peter Blanker. En dan zingt hij... het is moeilijk bescheiden te blijven. Nou, één liedje nog te gaan voordat we toe zijn aan het tweede item in het uurtje. En dat is dan natuurlijk Draai am Rai. Maar eerst nog eventjes luisteren naar Renate Kern. Lieber mal weinen im Glück.

En dat waren ze dan weer in het uurtje of Gates draai om rij. Oftewel, twee vocaaltjes die bij elkaar werden gehouden. Dubber een instrumentaaltje. We begonnen dit drietal met Uli Martin und Ich liebe dich. Daarna was het het ensemble Maxa Kubra met het instrumentaaltje. En zojuist hoorde u Benny met Amigo Charlie Brown. Wel, we zijn er weer over het half uur heen. Dus gauw weer een volgende plaat ingestart. Want tijd is geld. En Chris Roberts die zong het al. Du bist nicht mit Geld zu bezahlen.

En dat was dan het geluid van Chris Roberts. En hij zong Du bist nicht mit Gold zu bezahlen. Nou, Roberts is inmiddels ook van ons verscheiden. Want het was in 2017 dat hij zijn ogen sloot. Maar zijn muzikale erfenis blijft ons nog steeds bij. We gaan verder met Windows. Hand in hand.

Windows met een liedje Hand in, nee, Hand in Hand. En oorspronkelijk was het liedje dus getiteld One and One is One. En dat was van Robert Miles. Renate Ontwender, Leisman, die komen we ook regelmatig tegen in dit uurtje Auf Gates. Ditmaal met het lied Ein Slaapzak und eine Gitarre. En wat was ik blij met die slaapzak onderdienst.

Renate und Werner Leismann, ein Schlafsack und eine Gitarre, maar vergeet niet, de mondharmonica. En van Renate en Werner gaan we naar Cindy Berger. Maar we blijven bij de gitaren, namelijk de Spaniens gitaren.

En dat was dan Cindy Berger. En ja, inderdaad, zij was dus de helft van het duo Cindy en Bert. Maar ook als soliste wist zij haar vrouwtje te staan. Nou, als ik dan op de klok kijk, dan denk ik dat het volgende liedje wordt gezongen door Peter Ruben. Het laatste vocale bijdrage zal zijn van dit uurtje of Gates. We luisteren naar Azzurro.

0: ZFM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: Hemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. In Braschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Volgens de politie is er mogelijk te hard gereden. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Hij mag dan alleen met een begeleider rijden en geen passagiers meenemen. Ook mag er in het weekend niet 's nachts worden gereden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in Amerika. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig en in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Goedemorgen luisteraars, vaste gasten van de stamtafel zal nu goed nieuws in de oren gaan klinken, want na 5 weken, ze is terug.
1: Ze is terug, helemaal fris en fruit.
0: Praat voor je beurt, want ik had nog niet eens gezegd dat je Trace heet.
1: Ja.
0: Trace is terug en je krijgt weer allemaal 2 uur van haar. Alle nieuws te horen, alle leuke dingen te horen. Want ze is weer groots in vorm. Ze kan haar mond bijna niet houden.
1: Nee,
0: Trace,
1: daarom.
0: Toch?
1: Nee, dat is ook zo. En ik ben heel blij dat jij het even overneemt van me. Want je zal dat deze tijd vaker moeten doen.
0: Ja, en, ik heb het mogen horen.
1: Ja, jij hebt het de afgelopen weken echt van me overgenomen. En je hebt het heel goed gedaan. Ik heb heel veel gunstige reacties van je over je gehoord. Nou, dus dat... misschien verwachten ze wel dat je het vaker doet.
0: Ik zit een beetje te gloeien nu, maar...
1: Ja, maar goed, oké.
0: Okay. Dus laten we maar gauw beginnen.
1: Laten we maar beginnen. Waar beginnen we mee?
0: Met
1: de stamtafel. En dit was James Last met Tippy Tippy Tipso. En we gaan over naar de promo.
2: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: Als u 's avonds, 's nachts of in het weekend een huisarts nodig heeft, dan kunt u het beste even bellen met de huisartsenpost. Het telefoonnummer is 085-773-7371. U vindt de huisartsenpost bij ziekenhuis Sint-Jansel en het is voor... dingen die niet kunnen of mogen wachten tot uw eigen huisarts weer dienst heeft. U belt dan en u wordt te woord gestaan door een deskundige. Die hoort uw klachten aan en dan wordt er bepaald of u naar de huisartsenpost moet komen of dat er toch misschien een huisarts bij u thuis komt. Ik wens u dan in ieder geval heel veel sterkte mee.
0: Ja, Trace, en jij kan er nu over meepraten.
1: Ja, ik kan.
0: Want je hebt Sint-Jansdal van binnenuit ervaren.
1: Ja, zeker.
0: Het
1: was ook een spoedopname, zoals ze dat dan noemen. Maar ik hoop het niet meer mee te maken. Het was niet leuk.
0: Maar ze waren wel aardig voor je.
1: Super, ze hebben ook heel goed voor me gezorgd. En ik vond dat de luisteraars die mij gemist hebben ook... heel leuk gereageerd hebben. Allemaal sterkte gewenst en kaarten gestuurd. Ik heb bloemen gekregen. Nou ja, noem het maar op. Daarom zou je het nog een keer doen, maar toch maar liever niet.
0: Nou, dan gaan we nu naar muziek.
1: Laten we dat maar doen.
0: Als die wil pakken tenminste. En hij pakt.
1: Ja.

0: Nou, klokgelui is het vandaag nog niet aan de orde, want het is pas zaterdag. Maar dit was alvast Lazy Sunday, een oudje van de Small Faces.
1: Ja, en wij gaan naar de ruilbeurs voor plantenliefhebbers in Ermelo. En genaamd een stekje voor een stekje. De Groene Kerk, de Voorhof, houdt vandaag een stekjesruilmarkt aan de Frederik Hendriklaan 11 in Ermelo. Tussen 10, dus ze zijn al begonnen, en 12 uur kunnen liefhebbers van groen er terecht om kamer en tuin en groenteplantjes te ruilen. Het initiatief draait om duurzaamheid, ontmoeting en het delen van wat groeit en bloeit, zonder dat daar geld aan te pas komt. Bezoekers wordt gevraagd gezonde stekjes mee te nemen, bij voorkeur voorzien van een naam. Ter plekke kan worden geruild en er is volop gelegenheid om ervaringen en tips uit te wisselen met andere plantenliefhebbers. Zo kan iedereen op een laagdrempelige manier nieuwe soorten ontdekken en de eigen verzameling uitbreiden. Ook wie geen stekjes heeft om te ruilen is welkom. Voor hen staan een kopje koffie of thee met iets lekkers klaar en er is alle ruimte om de sfeer te proeven en anderen te ontmoeten.

0: bedenken dat dit een nummer is dat alweer 50 jaar geleden ongeveer is uitgebracht.
1: Ik weet het
0: Under
1: nog.
0: Under the Moon of Love.
1: Ja, ja, jij ik weet het nog? Nog. Ik weet het nog. Ja.
0: En je wist ook dat erbij. Ze Show Waddy Waddy heette?
1: Ja, ook dat.
0: Zo, nou, dan heb je geheugen.
1: Ja.
0: Ga maar gauw naar Groen en Bloei.
1: Daar is niet zoveel mis mee. Oké, ik had net gezegd dat er een ruilbeurs voor plantenliefhebbers was. Een stekje voor een stekje. Maar Groei en Bloei, die heeft ook een plantjesmarkt vandaag. Dat doen ze ieder jaar. En dat doen ze op de ontmoetingstuin De Rietmeen, Oeverturenbaan 1 in Harderwijk. Ze zijn om 10:00 begonnen, maar ze gaan door tot vanmiddag 3:00. Laat je verrassen door een kleurrijk en geurig aanbod. Ze hebben verse kruiden, eenjarige planten, pepers, tomaten, aardbeien, inheemse planten en vaste planten. Alle planten zijn met zorg en passie opgekweekt door de eigen leden. Stuk voor stuk liefhebbers met groene vingers. En van de prijsjes hoef je niet te schrikken. Er kan worden gepind, maar neem ook maar contant geld mee. Er zijn trays aanwezig, maar het is handig om zelf een krat of tassen mee te nemen. Of je nou een ervaren tuinier bent of net begint, er is voor iedereen wel iets leuks te vinden. Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.harderwijk.groei.nl of op Facebook Groei Harderwijk.

0: Lieve luisteraars van de Stamtafel, u zult het niet geloven, ze heeft het echt helemaal zelf uitgezocht. Al deze muziek is van haar en dit nummer heeft ze voor zichzelf uitgezocht. You Sexy Thing van Hot Chocolate. Jawel.
1: Jawel, jawel. Zou je wel een hot chocolate lusten?
0: Nou, op dit moment even niet, want ik zit aan de thee en jij aan de koffie.
1: Ik zit aan het water.
0: Maar goed, You Sexy Thing, je hebt het woord. Ga je gang.
1: Oké, ik ga gewoon weer verder met een zolder vol verhalen. Hoe zou het zijn als je weer terug zou kunnen gaan naar dat mooie moment van vroeger? Weet je nog, dat huis daar op de hoek waar je bent opgegroeid? Met wie danste je graag op dansles? Heb je daar nog foto's van? Neem ze vooral mee naar de voorstelling. Aan de hand van foto's sta je samen met Robin Thuis en Roel Kresten stil bij de mooiste momenten uit je leven. Omgeven door de mooiste liedjes van toen. Robin en Roel is een jong muzikaal duo dat zich inzet voor ouderen. De optredens brengen ouderen samen met hun dierbaren opnieuw in de schijnwerpers van hun leven. Door middel van muziek gaan ze langs de gouden herinneringen van iemands leven. Om de voorstelling voor iedereen toegankelijk te maken, schuiven we de theatertribune aan de kant voor tafeltjes en stoelen. En dan zijn er minder kaarten beschikbaar voor deze voorstelling. En deze voorstelling is vanmiddag om 3:00 en kost €12,50 in Theaterhuis van Ermelo, Raadhuisplein 4 in Ermelo.

0: Dit is een heel echt oudje. 1964, The Animals met House of the Rising Sun. En dat nummer zelf is nog veel en veel ouder, want die is geloof ik in de 30 jaren voor het eerst gezongen.
1: Zo.
0: Maar goed.
1: Wat weet je dat goed?
0: Zoek alles op.
1: Je zoekt alles op, ja. Oké. Okay. Nou, ik
0: weet niks, maar kan het opzoeken.
1: Ja, dat is waar. Daar ben je goed in, hè?
0: Schijnt.
1: Ja, oké. Projectkoor De Lofstem houdt vandaag haar Pinksterconcert in de Oude Kerk, Kerkplein 11 in Putten. Het geheel staat onder leiding van dirigent Leander van de Steen. Medewerkers zijn Nellieke Snoei op cello, Rosanne van Laar op altviool, Tom van Wel op viool, Janneke van Dam viool, Irma Gerritsen dwarsfluit, Marijke van Dam dwarsfluit, Martin van der Zwan orgel en piano en dominee J.C. Schuurman is de spreker. Het concert is vandaag om 19:30. Vanavond. De entree is gratis en wel is er een collecte ten behoeve van of ten bate van de kosten.

0: is ook weer zo'n oudje uit de 70er jaren. Mot de Hoepel, All the Young Dudes. Wie kent het niet meer?
1: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
2: Voorstelling voor jongeren 4-23 in theater in Ermelo. En dat is op zaterdag 23 mei, staat de cast Dansers van Beyond Words Productions in het Huis van Ermelo met voorstelling 4. Om 19:30 begint de voorstelling, die breed wordt gedragen door onder andere jongere welzijnsorganisaties uit Ermelo, Harderwijk en omgeving. Veel jongeren kampen met stress en gevoelens van angst. Vaak maakt dat eenzaam en sluiten jongeren zich steeds meer op achter sociale media en games. Ook voor ouders en mensen die met jongeren werken is het een veel voorkomende zorg. Beyond Words maakt hoogniveau theatervoorstellingen waarbij de taal van jongeren wordt gesproken. En dit keer met moderne dans en film. Zowel documentatiefilm als animatiefilm. In de voorstelling maken we mentale problemen duidelijk en geven handreikingen voor jongeren en volwassenen. De cast bestaat uit professionele dansers en vergevorderde amateurs. Bijvoorbeeld Daniel Vliek uit Putten is een van de hoofdroldansers in 4 en is momenteel ook te zien So You Think You Can Dance. Kaarten te koop via het Huis van Ermelo of kijk voor de hele toernooi en meer informatie op www.beyondwordsproductions.nl.
3: Tombe la neige.

0: Dat was een vleugje Frans in de stamtafel van Adamo met Tombe la Neige.
1: Ja, officieel komt hij uit Italië, hè?
0: Adamo. Ik zeg niks meer.
1: Dan zeg je niks meer.
0: Hij zingt in het Frans.
1: Hij zingt het in het Frans, ja, zonder meer. Er is vandaag een rommelmarkt aan de Vervorenstraat, Groeneveldstraat in Putten. Gezellige straatrommelmarkt. En vandaag dus, 16 mei. Ze zijn om 9 uur al beginnen te rommelen en ze gaan tot 2 uur door. En op zaterdag 6 juni doen ze dat nog een keer. Ook weer van 's morgens 9 tot 's middags 2.

0: Dr. Hoek. Bezingt Sylvia's Mother. Dat is een beetje achterhaald, denk ik, voor nu. Want het is een nummer uit de 70er jaren, zo'n 50 jaar geleden. Ook Sylvia al. Zal zelf inmiddels AOW hebben. Dus ik denk natuurlijk niet dat het nummer meer helemaal actueel is.
1: Nee, ik denk het niet, maar dat maakt niet uit. Het klinkt lekker.
0: Zeker.
1: Oh, dat hoor. En schaapscheren, dat lijkt ook wel een lekker geluid.
0: Nu.
1: Dat is van nu, hè? Dat gaan ze morgen doen. 24 mei ook nog een keer dus. Schaapscheren en wol bewerken. Een deel van de schaapskudde wordt geschoren door de herder samen met onze vrijwilligers. U ziet hoe dit deels op ambachtelijke wijze gebeurt met de schaar en deels met de elektrische tondeuze. De vrijwilligers van het wolproject zullen eveneens aanwezig zijn om te demonstreren hoe deze wol verwerkt wordt door te kaarden, spinnen en filteren. De producten die zij maken zijn ook direct te koop. De toegang is gratis. Het scheren gaat alleen door wanneer de weersomstandigheden het toelaten. Zondag 17 mei en 17 mei en 24 mei en dan nog twee keer vanaf 12:30, de toegang is gratis. En voor het schaapscheren moet u zijn bij de Schaapskooi en bezoekerscentrum Ermelo aan de Postweg 50 in Ermelo.

0: Ja, My Love zingt Robert Plant, maar het nummer heet Big Log.
1: Pinkstermarkt in Ermelo. Op zaterdag 23 mei is de Stationstraat in Ermelo weer een bestemming op zich. Van 10 tot 5 uur staan er ruim 70 ramen tussen IJssalon IJstijd en de Immanuelkerk. Van commerciële standhouders, standhouders moet ik zeggen, tot hobbyisten die meebrengen wat ze zelf hebben gemaakt. Sieraden, kleding, boeken, accessoires. Het aanbod is breed genoeg om een uur tussen te verdwijnen zonder dat je weet hoe. Wie halverwege genoeg heeft van snuffelen, kan plaatsnemen op een van de terrassen. In de middag zorgt de band Meisjes van de Radio voor muzikale begeleiding. Het Raadhuisplein heeft een andere invulling. Daar staan nieuwe elektrische auto's.

0: Cliff Richards, Miss Unites. Maar gelukkig zijn wij nu op de ochtend. Ja. Zitten we niks te missen.
1: We hoeven niks te missen.
0: Nee.
1: Nee, we zitten
0: zeker
1: gewoon...
0: niet de bingo.
1: Nee, de bingo, daar gaan wij nu naar kijken. Want bingo bij Putten voor elkaar. Het bingo-spel is een gezellig moment van samen zijn. Met tegelijkertijd kans op erg leuke en lekkere prijzen. Vrijdag 22 mei aanstaande gaat de zaal voor de bingo open om 1:30. Voorafgaand is er de mogelijkheid om alvast een kopje koffie of thee te drinken en de gezelligheid op te zoeken. Om 2:00 gaan de ballen rollen. Nou, balletjes, hè? Ja. Tussendoor wordt er een pauze ingelast en rond 4:30 verwachten we dat het afgelopen is. Iedereen is van harte welkom bij Putten voor elkaar aan de Brinkstraat 91 in Putten.

0: something inside so strong, zong Claudius Afolabi Cifre. Zeg maar gewoon Labi Cifre, dan kennen we hem.
1: Ja, dan wel, ja. En ken jij Gijsbert Pelikaan?
0: Nee,
1: nee? Nou,
0: nooit van gehoord.
1: Okay,
0: met alle respect.
1: Nee, maar woensdagavond 20 mei geeft hij een presentatie over biodiversiteit in je eigen tuin. Hij is tuincoach in Ermelo en ecoloog. Hij laat het belang zien van een duurzame en natuurvriendelijke tuin. Elke tuin telt en met elkaar zorgt dat er meer biodiversiteit in je eigen dorp is. Welke stappen kan je allemaal zetten? En wat kan je aan biodiversiteit tegenkomen? Aan de hand van een aantal voorbeelden van diverse diergroepen bespreekt hij wat je in je eigen tuin tegen kunt komen en welke passende maatregelen je kunt nemen. Waar vindt dat allemaal plaats? In de bibliotheek Putten op 20 mei van 8:30 tot 9:30. En de toegang is gratis.
0: Dus jij bent woensdagavond daar te vinden om te vragen of je ook nog eens lezing houdt over biodiversiteit op jouw balkon.
1: Ja, want je weet maar nooit wat je daar tegenkomt.
0: Precies, en wat je er nog aan kunt doen.
1: Ja, wat ik kan doen.
0: Dus er komt binnenkort een nieuwe lezing.
1: Een nieuwe lezing.
0: Biodiversiteit in je eigen huis op het balkon.
1: Op het balkon. Nou ja, misschien kan je er iets mee doen.
0: Nou, dan gaan we nou maar naar Peggy Sue.
1: Laten we dat maar doen.

0: Peggy Sue van Buddy Holly. Een lekker oudje dus.
1: De hele ochtend al hele oudjes. Maar we gaan onszelf naar het NK Nederlands kampioenschap knikkeren. Want een knikkerzak van stof met een touwtje door. Een stoeptegel met een stuk eruit. Winnen en met de volle buit naar huis. Of alles kwijt. Gebutste glazen stuiters op een rijtje die je eraf kon ketsen. Knikkeren was ooit best meedogenloos. Nu komt het Nederlands kampioenschap knikkeren naar Ermelo. Knikkeren is weer opgestaan. Het Nederlands kampioenschap knikkeren 2026 komt met een voorronde naar Ermelo. Het is een leuk tijdverdrijf met winst en verlies. Schatten bewaken en verliezen. Wil je meedoen en ben je tussen de 6 en 13 jaar, dan kan je je inschrijven op nkknikkeren.nl en woensdag 20 mei meedoen aan de competitie. Het is een regiocompetitie. Je mag overal vandaan komen. Meer info op nkknikkeren.nl.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit, moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt, maar ook om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat er nog meer plekken worden ontdekt. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Nederland zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van Amerika. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en voor een messenaanval op Joodse mannen in Londen. Hij zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in Amerika. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
4: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
5: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.

0: En met Kingston Town van UB14 begonnen we het tweede uur. Nee, ik zeg het helemaal verkeerd. Mijn eigen programma zit aankomen. De stamtafel natuurlijk. Fijn dat jullie er nog allemaal zijn. En Therese is er nog steeds.
1: Ik ben er ook nog steeds.
0: Ja, ze houdt het vol.
1: En ze
0: zit klaar voor het lekkere werk.
1: Ja, voor het lekkere werk, voor het recept. Maar ik zit lekker aan de koffie, dus wat dat betreft. We redden het wel, want we gaan het recept voor 16 mei, dat is vandaag dus. En dat wordt een groentetaart met Italiaanse kruiden. Het is een hartige taart voor twee personen. En wat u nodig heeft zijn vloeibare margarine. Ik weet niet hoeveel, ik denk een scheut. En dan 6 oude bruine boterhammen, 1 ui, een teentje knoflook, 200 gram restjes groente, zoals aubergine, courgette en paprika.
0: 300 gram, sorry.
1: Je zei 300.
0: Oh, maar dan kom je tekort, hoor.
1: Dan kom ik tekort. Nee, het moet 300 gram zijn. Ja, ik ben er ook een poos uit, dus ik weet het allemaal niet zo goed meer. Maar in ieder geval 300 gram restjes groente. En dan 1 eetlepel olijfolie of olie. Peper, Italiaanse kruiden, 2 eieren, 100 milliliter halfvolle yoghurt, 40 gram belegen kaas, 30 plus, en die moet geraspt zijn. En een anderhalve lepel eetlepel volkoren meel en 2 tomaten en een springvorm. Bereiden. De verwarming warmt u voor op 200 graden. Een springvorm wordt bestreken met wat margarine. Bekleed de wanden en de bodem van de vorm met het brood. Pel de ui en knoflook en snijd het fijn. Maak de groenten schoon en snijd in stukjes. Bak de ui en knoflook in de olie zacht. Voeg de groenten toe en roerbak beetgaar. Breng de groenten op smaak met wat peper en Italiaanse kruiden. Verdeel het groentemengsel over de broodbodem. Splits de eieren, roer de eidooiers glad met de yoghurt en voeg de kaas, het volkorenmeel en wat Italiaanse kruiden toe. Klop de eiwitten stijf met een handmixer of in een keukenmachine en spatel door het eidooiermengsel. Schep dit op de groenten. Was de tomaten en snijd ze in plakjes. Dek de taart af met de plakken tomaat. Bak de taart in de oven in 40 minuten gaar en lichtbruin. En eet smakelijk. U kunt het recept aanvragen voor 12 uur via WhatsApp 06-8309-8309 of een mailtje sturen naar studio@veluwefm.nl en dan zorgt Alexander dat u het thuisgestuurd krijgt.

0: Elton John met het prachtige nummer uit de musical The Lion King, Circle of Life.
1: Morgen organiseren de boswachters van Gelders Landschap en Kastelen een cultuurhistorische wandeling over landgoed Staverde. Staverde ligt in een beekdal tussen twee stuwwallen die zijn ontstaan in de voorlaatste ijstijd. Het landschap dat sindsdien is gevormd heeft grote invloed gehad op zowel de bewoning van het gebied als de landbouw en de natuur. Van grafheuvels tot kastelen en van akkers tot edelherten. Alles heeft op Staverde te maken met de ligging in het Beekdal. Tijdens een wandeling vertelt de boswachter over de geologie, natuur en cultuurgeschiedenis van dit mooie landgoed. Vooraf online reserveren is noodzakelijk. De start is om 2:00 en de wandeling duurt ook ongeveer 2:00. Deelname kost €6 per persoon. Kinderen 4 tot en met 12 jaar €3 per persoon. Donateurs ook €3 per persoon. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar van donateurs €1,50 per persoon op vertoon van een geldige GLK donateurspas. Meer informatie en online reserveren www.glk.nl/excursies.
0: En dan gaan we nu luisteren naar Simon & Garfunkel met een nummer wat we speciaal opdragen aan onze vaste stamgasten bij de stamtafel, Elisabeth, Mrs. Robinson.

0: En daar ging Mrs. Robinson met Simon en Garfunkel.
1: Even wachten, want ik hoorde al iemand gillen.
0: Ze ging voor de beurt.
1: Ze ging voor de beurt, dat willen we niet. Want we geven eerst een podium aan Martijn Buwalda. Een unieke avond vol liedjes en verhalen. Sinds 2006 is de zanger-liedschrijver Martijn Buwalda onderweg met zijn Nederlandstalige liederen. En steeds meer mensen ontdekken zijn muziek, die het beste te omschrijven is als een kruising tussen kleinkunst en nederpop. Begonnen met optredens in kerken, maakte hij in 2012 de overstap naar het theater. Het resultaat tot nu toe, 5 uitverkochte theatertours en een snel groeiend publiek dat de steeds groter wordende zalen vult. Muzikale samenwerkingen met onder andere Stef Bos, Stephanie Struik en Jan Smit tonen de veelzijdigheid van Martijn als schrijver en zanger. Hij is een van de schrijvers van het nummer Dit pakt niemand ons meer af. Dat werd genomineerd voor een Rembrandt Award in de categorie Beste Titelsong Film. Ook won hij in 2015 de Buma Cultuurprijs / Zilveren Duif Award in de categorie Beste Lied. In 2024 heeft Martijn deelgenomen aan het televisieprogramma Beste Zangers. Het wordt een sprankelende muzikale reis waarin Martijn tussen de liedjes door hardop mijmert over het alledaagse leven en alles wat dat zo bijzonder maakt. Ontwapend, grappig, soms ontroerend, maar altijd hoopvol. De datum is 22 mei dat het gebeurt, de aanvang 8:15, de zaal is om 8:00 open. Ticketsprijs is €26 inclusief een pauzedrankje en het vindt plaats in Theater Dialoog in Ermelo aan het Raadhuisplein 1. De kaartjes zijn verkrijgbaar via www.theaterdialoogermelo.nl / theaterprogramma / Martijn Buwalda.

0: Celine Dion. We zingen The Power of Love, dezelfde Power of Love van jullie luisteraars en vele anderen, die ervoor gezorgd heeft dat Trace na 5 weken weer hier bij de stamtafel zit.
1: Ja, ja, je bent zomaar niet van me af hoor. Dat zie je wel. Ik ga wat anders doen. Wim Horsling en Martin Jansen, beeld en geluid, nodigen u uit getuige te zijn bij de presentatie van de reconstructie van het zeer bijzondere en unieke Antikythera mechanisme. Het Antikythera mechanisme is een ruim 2000 jaar oude Griekse astronomische computer. Vermoedelijk dateert het uit 150 jaar voor Christus en is het tot stand gekomen door Archimedes. Tijdens deze presentatie geeft Antikythera mechanisme deskundig en hoogleraar sterrenkunde professor Dr. Rien van de Wijkaard op zeer enthousiaste en deskundige wijze een PowerPoint presentatie over de vondst, onderzoeken en werking van het Antikythera mechanisme. Aansluitend is het AM werkend te zien. Misschien ben je geïnteresseerd om deze unieke avond bij te wonen, of misschien iemand anders. Bel of mail Wim Horsling 06-306-57136. Nog een herhaling 06-306-57136 of whorsling1955@kpnmail.nl. De presentatie is op maandag 11 mei aanstaande om 8 uur en op maandag 18 mei om 10, ook om 8 uur en wordt gegeven in Zalencentrum De Aker, Fontanesplein 3881 BZ in Putten. De entree kost €8 en u gelieve dit bedrag in het kistje te doen. Bij de inloop is er koffie en of thee. Consumpties in de pauze zijn voor eigen rekening.
2: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.

0: De glimlach van een kind. Wie kent het niet? Van Willy en Willeke Alberti.
1: Jay Francis, Evolutie. In zijn 6e cabaretvoorstelling Evolutie neemt Jay je mee op een scherpe, hilarische en confronterende reis door de menselijke vooruitgang. Met onverwachte inzichten, vlijmscherpe humor laat Jay je lachen, denken en voelen. Een avond vol inspiratie, ongemak en verwondering. Menselijker dan dit wordt het niet. Evolutie. Steeds een klein beetje beter worden als beschaving. We gingen als een soort van holbewoners die leefden in grotten naar de beschaafde mens. Een beschaving voor onze bouwde. Voor ons bouwde de piramide. Wij bouwden flats. We gingen van fiets naar fatbike. Van praten naar appen. Van chips in de zak naar chips in je kop. Gezond eten is nu diëten. Diëten, ja. Nadenken. Een vorm van rebellie. Doen we nog wel beter dan onze voorouders? Gaan we vooruit of achteruit? Kunnen we ons redden als de stroom en het internet wegvallen? Fuseren we met robots? Een robot heeft een onafhankelijk denkvermogen, geen emotie, geen empathie en leeft volgens een bepaalde programmering. Als dit de onderscheidende factoren zijn, en als je dan naar onze maatschappij kijkt, dan vraag ik me af of iedereen nog wel echt mens is. Jay toert met zijn 6e cabaretvoorstelling door heel Nederland en België. Bleed komt op bezoek en geen enkele robot is veilig. Bij aankomst zul je moeten bewijzen dat je geen robot, maar mens bent. Ben je op zoek naar een avond vol humor, inspiratie en aspiratie, dan is Jay's nieuwste show Evolutie een absolute must-see. Laat je verrassen, laat je inspireren en geniet van een fantastische avond vol humor en positiviteit. Deze voorstelling wordt gegeven in het podium. Het garnizoen aan de Centuurbaan 2 in Harderwijk op 22 mei aanstaande om 20:15. De kaartjes kosten €30,75 en meer informatie vindt u op podiumhetgarnizoen.nl.
0: En gelukkig zitten bij de stamtafel nog echte mensen en geen robots.
1: Nee,
0: en
1: gelukkig
0: die echte
1: niet.
0: Mensen kunnen ook muziek instarten, zoals van Barry White.
1: Goed zo.
2: We got it together, didn't we?

0: White, you're the first, the last, my everything. Deze, het zal je maar gezegd worden.
1: Oh man, en dan op zaterdagmorgen, je dag kan nooit meer stuk.
0: Nou, het hele weekend niet.
1: Nee, dat, ja. Heb je gisteravond de ABBA gezien?
0: Ja. Ja. Nee. Ja, is wel weer oude tijden, gouden tijden, ja, wat je dan langs ziet komen.
1: Ja.
0: Maar gelukkig kan dat nu ook hier.
1: Hier kan het ook, want wij gaan dat, want you can dance, you can jive, having a time of your life. Kom naar Gimme Gimme Gimme, een tijdloze avond, ABBA. 50 jaar oud in 2026, maar 4 overeind als de ultieme ABBA-klassieker, Dancing Queen. Destijds overal ter wereld op nummer 1 in de hitparades. Vandaag de dag met bijna 2 miljard streams en counting op Spotify, het populairste liedje. Als er een song van ABBA mee zou gaan in de tijdscapsule, bestemd voor toekomstige generaties mensen, robots die onze soort overleven, al dan niet welkome bezoekers van buiten ons zonnestelsel, dan is het dus deze. Gimme, gimme, gimme, zet Dancing Queen ter ere van het 50-jarig bestaan extra in het zonnetje tijdens shows. Deze 8-koppige ABBA tribute speelt sinds 2023 alle klassiekers van de Zweedse popgroep in de tofste zalen en op de feestelijkste festivals van het land. Dat die stuk voor stuk niet zijn vergeten, blijkt wel. Jong en oud zingt alles wat Agnetha, Annie Fried, Björn en Benny maakten woord voor woord mee. De voorstelling is in muziekpodium Estrado aan de Parkweg 3 in Harderwijk op vrijdag 22 mei aanstaande om 8:30. De toegangsprijs €23,25.

0: die is. Om even vast in de stemming te komen voor die tribute band van ABBA. Gimme, gimme, gimme was dit van
1: ja,
0: ABBA zelf.
1: Ja, dat is leuk, hè? Ja, oké. Okay. Vleermuisexcursie. Ik vind het eng, maar ja, wie ben ik? Die vindt plaats op de parkeerplaats Hoek Olden Allerallee, Nijkerker. Olden Allerallee, Nijkerkerstraat, zo moet ik het zeggen. Olden Allerallee 3 in Putten. In het kader van de Week van de Biodiversiteit, dat is van 18 tot en met 23 mei, is er een vleermuizenexcursie. Speur naar vleermuizen met de beddetector. Afhankelijk van het weer ga je op een echte vleermuizensafari. En dat is op maandag 18 mei aanstaande van 8:30 tot 10 uur. Deelname is gratis, aanmelden is verplicht en dat kan via www.putten.nl/formulieren/duurzaamheid.
0: Er is inderdaad niets veranderd. Vleermuizen blijven eng. Non, non, rien à changer, op zijn Frans. Ja. Van Le Poppy.
1: Le Poppy.

0: Klaus gezegd, dit waren Les Poupies uit Frankrijk met Nono Rienna Janger.
1: Ja, en ik ga u vertellen over een gekke muziek bingo. It's crazy time, bingo time. Nee, het is crazy bingo time, ja. De verklede quizmaster zorgt voor een knotsgekke avond vol muziek, opdrachten en verrassingen. Geen saaie cijfertjes, maar een avond vol gezelligheid en hilariteit. Kom lekker borrelen en meespelen. Het begint om 7 uur 's avonds en de toegangsprijs bedraagt €10 per persoon. U moet wel even reserveren. Woensdag 20 mei om 7 uur. En wat ik al zei, de toegang kost €10. En ik weet niet waar u moet reserveren, maar het vindt plaats in Grand Café Restaurant, het postkantoor, Stationstraat 78 in Ermelo. En misschien kunt u dan het telefoonnummer van dat restaurant opzoeken en even vragen of het goed is dat u komt spelen.

0: Langzaam verdwijnen de liefdesliedjes van de jazzpolitie uit onze studio.
1: Ja, en ik ga u vertellen dat er aanstaande woensdag 20 mei een zomeravondcross wordt verreden op circuit de Leemkuil moet ik zeggen, van Motocross Club MC Volgas. De wedstrijd wordt gereden dus woensdag 20 mei van 5 tot 9 uur 's avonds. De toegang is gratis. De avondcross wordt gehouden op het circuit de Leemkuil, Drierweg 131 in Ermelo.

0: De kast zingt het en wij weten het zeker dat het ook gaat gebeuren. Morgen wordt het beter.
1: Ja, komt helemaal goed, want we gaan eerst op 23 mei de knapzakroute lopen. Bezoek met jouw gezin de tentoonstelling De Rode Draad van de Boerenzakdoek en ga vervolgens op pad met gevulde knapzak en loop het Pelzerpad. De route is ongeveer 16 kilometer en kan gelopen worden op zaterdag 23 mei van 11 tot 4 uur. Deelname kost €7,50. Museum entree kost ook €7,50 voor volwassenen.
0: Komt er bovenop.
1: Dat komt er nog bij, hè? Ja, ja. En €4,50 voor kinderen. De route begint bij Museum het Pakhuis, Molenaarsplein 24 in Ermelo, op zaterdag 23 mei dus, van 11 tot 4 uur.

0: Ekkerbulk, always on my mind. En dat betekent dat de stamtafel er voor deze keer weer helemaal op zit. Een beetje een andere stamtafel als u gewend bent. Maar we hebben Alexander zo wijs gekregen, ik zou niet zo gek gekregen, om mee te presenteren. En dat vind ik heel erg leuk en heel gezellig. En ik hoop dat u dat ook leuk vond. We gaan iedereen bedanken die aan het programma heeft meegewerkt. Ingrid voor de nieuwsgaring, Alexander voor de techniek en presentatie. Ja, en nu thuis.
1: Zo wijs was ik dan nog wel, hè? Of zo gek ben ik dan nog wel. Ja, dat, ja, ik het
0: dat,
1: doe
0: je
1: ook.
0: Dat je het nog doet ook. Ja, ik vind het helemaal leuk. Het
1: jaar van de veranderingen, zullen we
0: maar
1: zeggen.
0: Nee, maar het is, dit is zo leuk. Mensen vonden het allemaal zo leuk dat ze jouw stem ook hoorden.
1: Ja, wacht maar, tot de commentaren naar vandaag komen.
0: Nee, dat komt wacht helemaal maar. Goed. Ja, maar in ieder geval, u thuis bedankt voor het luisteren. Heb het goed. Hou het goed. Dag.
1: Dag.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit, moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonwolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog?
1: Veel bittere tranen, die huil ik om jou.
0: Of wat dacht je van deze?
1: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
0: Of ga je liever voor deze?

het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze? Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.

0: FM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: Hey, monteur in de ondergrondse infra. Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van een ruzie. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen neerzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van het West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
5: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog?
1: Veel bittere tranen, die huil ik om jou.
0: Of wat dacht je van deze?
1: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
0: Of ga je liever voor deze?
2: Vanuit

het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze? Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.

de polder een huisje te staan, verborgen door bloemen en struiken. Een slootje ervoor met een stoepje eraan en vensters met rood-wit

Want Geetje heeft mij al haar hartje beloofd. Maar eerst moest de tarwe gemaaid zijn. Toen vroeg ik haar weer, maar ze schudde haar hoofd. Nu moest eerst de rog

toe en zou haar eens duidelijk bevelen. Dat hooien, nog trooien, nog het lot van de koe mij langer een ziertje kon schelen. Ik kwam bij het slootje met stoepje eraan en bleef op de brug vol verbijstering.

groene hart van je radio. Stem af en zet hem klep. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige muziek met Hans van de Veluwe.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht.

Raucus! Raucus! Stop! En nog!

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Top Op, Klokhuis en Koffietijd. Ook was hij lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Westerwiel had hartproblemen, maar is volgens RTL onverwachts overleden in zijn slaap. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Verschillende horlogeswinkels van Swatch blijven vandaag dicht vanwege onrust rond een speciaal horloge. In Leidschendam waren een paar honderd mensen naar de winkel gekomen. De politie moest ingrijpen en een deel van het winkelcentrum werd ontruimd. Ook in Amsterdam en Utrecht stonden honderden mensen voor de deur en de winkels zijn dichtgebleven. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex in het bij Tjaadmeer op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Nederland geeft 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen, metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten over een dynastie. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht, uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden. Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag vaker zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file in het midden van het land en die staat op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Voor Hoevelaken heb je 5 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Veluwe FM.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: Veluwe FM.
1: Hemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken. En in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Toppop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's als Het Klokhuis, het SchoolTV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwiel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door, vaker de zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
5: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: hart van je radio. Stem af en zet hem klep.
1: Oeka, tjaka, oeka, oeka.

0: Veluwe FM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcon. Zorgeloos internetten met de filters van Solcon. Ga naar solcon.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica. De slimme huisautomatisering.
3: Heemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcon.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. En vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. Voor de vechtpartij van gisteravond is nog niemand opgepakt. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleinere steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Ook daar is iemand aan ebola overleden. Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort. In een woonwijk. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen de huizen terechtkwamen. Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt en dat de vliegtuigmotor op een stoep ligt. Twee inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven. Op de grond raakte niemand gewond. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Duitsland is nog niets bekend. En het weer, zonnige perioden en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud. Morgen eerst veel bewolking en regen. 'S middags tussen de buien door wat vaker de zon. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan Caisson-ziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald. Naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Stond ook op naam van Schilder. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Korte file in het midden van het land op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken 4 kilometer met 5 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de edigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: Dit is Veluwe FM,
5: de omroep van de Noordwest-Veluwe.

van je radio. Stem af en zet hem klem.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleishuis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluFM.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Ene slachterij Thomas Ducto in Ermelo mag voorlopig open blijven, maar uitsluitend onder de voorwaarden van de eerder verleende vergunning. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald in een voorlopige voorziening die door het bedrijf was aangevraagd. De rechter wees het verzoek af om de huidige niet vergunde uitbreidingen tijdelijk toe te staan. Wel wordt het besluit van de gemeente Ermelo om de vergunning in te trekken voorlopig geschorst. Dat gebeurt totdat de bodemprocedure later dit jaar inhoudelijk wordt behandeld. De partijen die onderhandelen over een nieuw college in Harderwijk hebben nog geen keuze gemaakt voor het aantal wethouders. Momenteel telt de gemeente 5 wethouders. Meerdere partijen spraken eerder echter de wens uit terug te gaan naar 4, mede om financiële redenen. De VVD liet tijdens de verkiezingscampagne weten voorstander te zijn van het kleine college, maar houdt nu de mogelijkheid open om toch 5 wethouders aan te stellen, als dat in het belang is van de bestuurskracht en de toekomst van de gemeente Harderwijk. De partij wil wel snel duidelijkheid over de uiteindelijke samenstelling van het college. Verkenner Gerard Renkema adviseerde eerder een coalitie van gemeentebelang, ChristenUnie, VVD en CDA als meest kansrijke variant voor een nieuw college. En tot slot, van 18 tot en met 28 mei vinden de nationale doortrapdagen plaats, gericht op veilig fietsen voor ouderen. Ook op de Veluwe worden diverse activiteiten georganiseerd met praktische tips, trainingen en fietsroutes voor senioren. Zo is er op 18 mei in Zeewolde een e-bike training. In Harderwijk staat op 19 mei een fietsdag gepland. De activiteiten zijn bedoeld om ouderen te helpen veilig en met vertrouwen te blijven fietsen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.
3: Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: حلوة أفهم.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. In Groningen was het even onrustig omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn twee protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. Volgens de Londense politie gaat het om een van de belangrijkste politieoperaties in jaren. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter en dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. De achtste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van drie koplopers. Hij boekte zijn tweede ritzege. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen en morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Here we go.

0: Dennis Bericki, Hal Cohen. Thank you, Hal.
1: Welkom bij Raad de Plan, je wekelijkse band van onder andere Amerikanen en Country. Jerry Reed zingt al waar het over gaat, het thema Birds. In mei legt elke vogel een ei. We gaan helemaal meedoen met de vogeltjesdans. Ilse zegt I like birds. Er komen mooie vogels overvliegen. En Tanya Tucker zegt dat Two Sparrows in een hurricane heeft gezien. Dat belooft weer wat.

Daarom hadden ze een mooie Whipper Poor Will voorbij vliegen. Onder andere wil Dolly Parton vliegen op de Wings of a Dove. Danny zag ze vliegen. Hij vertelde dat de crows were talking, of dat kraaien kunnen praten.

0: Debbie Stafford en James Hand houden meer van vogels in een kooi als huisdier, zoals de country canary en de parakeet.
1: Passing through the town of Jackson,

Waylon Jennings heeft liever een mooie grote vogel, zoals de eagle. Ja, of een andere zeevogel, zoals de seagull, zegt Bill Callen.

entice. A seagull like me.

Caitlin Bakker en de Gasoline Gimpies hebben liever een tuinvogels, zoals de Blackbird en Robin Redbreast. Maar Hobbletalk vindt een Jackdaw mooier.

Ja, helaas zijn we beland bij de laatste plaat voor deze week hier bij Rattenplan op Veluwe FM. Hopelijk hebben jullie ervan genoten en lekker meegedaan met de vogeltjesdans. Bedankt voor het luisteren en mijn naam is Laurentius Wedermeij. Ik heb gezorgd voor de techniek en de samenstelling. Reacties kun je mailen naar rattenplanonvfm@gmail.com. Voordat we eruit gaan, willen de Sons of the Pioneers ons een goede nachtrust wensen, alvast met hun All Lullaby. Ik zeg gauw, till next time.

0: Thank you very much, and thank you, Betty. I sure enjoyed that.
1: Well, I did too, Lloyd.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer vanavond droog, vannacht weer regen, minimumtemperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien ook wat zon en dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bij Let the Blues Get In, het bluesprogramma op Veluwe FM, de radio voor de Noordwest-Veluwe. En het is weer door mij, ik ben Alexander, samengesteld en in deze uitzending stel ik de Boogie Woogie centraal. Onlangs bracht de Engelse Boogie Woogie en New Orleans blues pianist Dom Pipkin een bezoek aan ons land voor een drietal optredens. Tot voor kort had ik nooit van hem gehoord, maar dankzij internet en Spotify is dat nu anders. Eerst maar eens luisteren, Dom Pipkin met Mardi Gras in New Orleans.

En dit was Dom Pipkin solo met Big Three Boogie. En daarin liet hij een boogie horen die meer standaard is, al is die ook door Dom Pipkin op zijn eigen manier ingevuld. Boogie Woogie wordt al heel lang gespeeld. Een heel oudje is Camille Howard. Zij speelde haar pianosongs al in de 40e jaren en ze was niet de enige vrouw. Camille Howard nu in Peggy's Boogie.

Al voor de tijd van Camille Howard was de Boogie Woogie mateloos populair. Albert Emmons, Pete Johnson en Meat Lux Lewis waren in de dertiger jaren al groot. Maar uit Trinidad kwam toen ook al Winifred Atwell. Zij kon heerlijk tekeer gaan over de toetsen van haar piano. En als je de foto's van haar ziet van toen, altijd lachen. Zoals in Five Finger Boogie van Zonette. Ik noemde hem net al Albert Emmons. Hij speelde op zijn 10e al piano met dank aan zijn pianospelende ouders. Samen met zijn vriend Meat Lux Lewis maakte hij furoren in de 30 en 40 jaren van de vorige eeuw, de bloeitijd van de boogie-woogie. Albert Emmons krijg je nu in Boogie Woogie Stomp.

wel uren doorgaan in deze hangover boogie van Meat Lux Lewis, die andere Chicago boogie pianist. En hij gaf al jong de viool eraan op zijn 16e op de piano te beginnen nadat zijn vader was overleden. Kennelijk durfde hij niet eerder over te stappen en hij trok vervolgens samen met Albert Emmons op en samen ook nog met Pete Johnson werden zij de leidende boogie pianisten van die tijd. Pete Johnson was de derde Chicago boogie pianist uit die tijd en hij was op zijn best met een band, terwijl de andere twee heel goed solo uit de voeten konden. En hij kwam oorspronkelijk uit Kansas City. Pete Johnson nu in Rollin' Pete.

really all right.

En in Café Society Rec speelden ze alle drie Meat Lux Lewis, Pete Johnson en Albert Emmons. En ze traden ook alle drie op tijdens de beroemd geworden show in Carnegie Hall in 1938 in New York, georganiseerd door de producer van toen, John Hammond. En dat was toen de vader van de bluesgitarist zoals we hem nu kennen, John Hammond, in feite junior. Er waren natuurlijk meer boogie-pianisten uit die tijd. Een van hen was Pinetop Smith en die was een leeftijdgenoot van de vorige drie. Waar Albert Emmons 49 jaar werd, Meat Lux Lewis 58 en Pete Johnson 62, werd Pinetop Smith niet ouder dan 24. In zijn hit Pinetop's Boogie Woogie werden ritmes gebruikt die uit de ragtime kwamen en tegelijk hun schaduw vooruitwierpen van de latere rock'n'roll. Bovendien werd hier voor het eerst de term boogie-woogie gebruikt. Pinetop Smith nu in Jump Steady Blues.

En dat was South Side Stuff van nog zo'n bekende boogie-pianist van 90 tot 100 jaar geleden, Jimmy Yancey uit Chicago. En zo'n 10 jaar ouder was hij dan de vorige vier, want hij was van 1895. En hij ontwikkelde vooral de linkerhandpartijen. Dat werd vervolgens de Yancey Bass genoemd. Later trad hij samen met zijn vrouw Estelle Yancey op als Jimmy and Mama Yancey. En nu nog zo'n boogie piano grootheid, maar nu uit Louisiana, Little Brother Montgomery. Hij leerde zichzelf piano spelen en als hij met band samenspeelde leerde hij de songs door te luisteren en uit het hoofd na te spelen. Hij is vooral beïnvloed door Jelly Roll Morton. Nu zijn eigen Little Brothers Little Boogie.

rocket Boogie 88 was van Big John Turner, een zanger die samen met pianist Pete Johnson hierin optrad. Hoewel hij zelf niet zong, was hij toch van groot belang in de jaren 30 en daarna door zijn intensieve samenwerking met Meat Lux Lewis, Pete Johnson en Albert Emmons. En zijn stem gaf de Boogie nog extra kracht door deze Big Joe Turner. En uit diezelfde tijd is ook Big Matteo Merriweather, kortweg Big Matteo genoemd. Hij kwam uit Georgia, verhuisde eerst naar Detroit, later naar Chicago, en zijn pianostijl had hij van Leroy Carr en Roosevelt Sykes, maar ook van Albert Emmons en Meat Lux Lewis. Op zijn beurt heeft deze Big Matteo weer veel anderen geïnspireerd. Van hem nu Texas Stomp.

En dat was 44 Blues door Roosevelt Sykes. Nog zo'n invloedrijke blues- en boogie-pianist uit die tijd. Hij was geboren in 1906 in Arkansas en groeide op in St. Louis. En van daaruit ging hij op zijn 15e al op tour langs waar hij maar naar onderweg kon spelen. Daarnaast had hij een grote stem. En uiteindelijk ging hij geleidelijk meer en meer de blues spelen en liet hij de boogie achter zich. En nu nog een vrouw achter de piano, Cleo Brown, geboren in Mississippi, maar als tiener met haar ouders verhuisd naar Chicago. En daar leerde ze piano spelen van haar broer, die met Pinetop Smith werkte. Op haar ongeveer 16e trad ze al op in de clubs en dat was in de 20e jaren van de vorige eeuw. Toen kon dat kennelijk allemaal nog. Sindsdien toerde ze volop door Amerika om in 1959 te stoppen en als verpleegster te gaan werken. Cleo Brown nu in Boogie Woogie.

natuurlijk deze Cleo Brown met haar Boogie Woogie. Tot besluit van dit eerste uur Let the Blues Get In, Errol Garner. Deze jazzpianist begon als driejarige al op de piano en op zijn zevende kwam hij al op de radio. Hoewel hij bij uitstek een jazzpianist was, speelde hij net zo gemakkelijk een Boogie Woogie. Tot het nieuws met Errol Garner's Boogie Woogie Boogie en tot na het nieuws voor het tweede uur Boogie Woogie, maar dan moderner in Let the Blues Get In.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van minstens 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met 2 maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom terug bij het tweede uur Let the Blues Get In. Met mij, ik ben nog steeds Alexander en alles wordt uitgezonden bij Veluwe FM, de radio voor de Noordwest-Veluwe. In het eerste uur heb ik vooral oude boogie-woogie laten horen. En in het tweede uur ga ik naar een iets modernere versie van de boogie. Met een aantal boogie-spelers waarin de nadruk dit uur ligt op Nederland, een beetje Amerika, een beetje Duitsland. En dat doe ik omdat boogie-woogie altijd al is gespeeld. Want het bedient zich van eenvoudige schema's en het is ook altijd opgewekt. In Nederland is Rob Hoeken er in de 60e jaren beroemd mee geworden. En zijn grootste hit was toen Marjo. Maar ik begin met hem in de tweede uur met You Are My Sunshine.

Pinetop's Boogie Woogie van pianist Pinetop Perkins, zijn eigen Boogie Woogie dus. Na een muziekleven van grote dienstbaarheid aan anderen, zoals Earl Hooker en Muddy Waters, en daarna de Legendary Blues Band, kreeg Pinetop Perkins op zijn 75ste zijn eerste eigen album, After Hours, in 1988. Er volgden nog ruim 20 jaar met even zoveel albums voordat Perkins in 2011 overleed, 97 jaar jong. Een jonge boogie-pianist uit Cincinnati in Ohio is Ben Levin. Enkele jaren geleden was hij in Nederland al te gast bij Han van Dam, de pianist van Barrelhouse, en maakte hij absoluut indruk. Sindsdien stijgt zijn ster steeds verder. Hij nu brengt een ode aan Pinetop Perkins. Ben Levin in Tribute to Mr. Perkins.

Lekker lange Boogie Woogie Stomp, een song van Albert Emmons oorspronkelijk, maar nu van het Duitse trio Boogie Connection uit Freiburg. Ze zijn opgericht in 1991 en de trio toert volop en niet alleen in Duitsland en na meer dan 30 jaar doen ze dat nog steeds. Frank Muschalle, ook uit Duitsland, is al vanaf zijn 19e verkocht aan de Boogie Piano. Sindsdien treedt hij met zijn trio op, maar ook alleen of bij anderen en dan overal. Hij kwam al in de Verenigde Staten en Zuid-Amerika en natuurlijk in grote delen van Europa. Frank Muschalle's trio nu in Straight Forward.

Honey Bee Boogie, een gitaarboogie door een andere Duitser, zanger en gitarist Abi Wallenstein. Hij is nu op leeftijd, 78, maar nog volop actief. Hij heeft in de loop der tijd met Jan en Alleman samengespeeld, ook met Eco Rijkenrap, een van Nederlands hedendaagse boogiepianisten. Hem hoor je verderop nog. En nu nog een boekie van een cd van Abi Wallenstein. Hij zingt met zijn pianist Joya Wendt, die in Shake Your Boogie de hoofdrol speelt.

Boogie Woogie Baby van de gelijknamige cd van zangeres en pianiste uit Portland, Lisa Otey. Zij werkte in 2002 samen met Erik-Jan Overbeek, alias Mr. Boogie Woogie, aan deze cd. Tegenwoordig werkt Lisa Otey samen met de Amerikaanse Diana Van Dersen uit Wisconsin en zij toeren nu volop samen door de VS. En nu twee keer achter elkaar deze Erik-Jan Overbeek, alias Mr. Boogie Woogie uit Nederland. En dat is geen straf wat mij betreft. Eerst een stukje New Orleans piano boogie blues, geschreven door de New Orleansers Dave Bartholomew en Smiley Lewis, Down the Road. En dat wordt gevolgd door een snelle Swanee River Boogie, Mr. Boogie Woogie.

Erik-Jan Overbeek heeft heel veel voor de boogie betekend en trouwens nog. Zo trad hij onlangs nog op met Dom Pipkin uit Engeland op wat ongetwijfeld een opwindende boogie en New Orleans blues avond moet zijn geworden. En nu twee keer Eko Rijken-Rapp, de Nederlandse boogie-pianist die vooral in Duitsland optreedt en daar succes heeft. Eerst Eko samen met drummer David Herzel in Boogie Woogie Man. En daarna als trio met David Herzel op drums en Bertram Begger op mondharmonica in Swingy Tingy. Maar eerst Boogie Woogie Man.

Hij eco-rijdt en rap met zijn swingy-tingy, hebben we in Nederland met enige regelmaat kunnen zien en horen als gast bij Han van Dam, de pianist van Barrel House, tijdens zijn boogieavonden in het Pianola Museum in Amsterdam. Een heel relaxte man achter de piano, deze eco-rijkenrap, maar ondertussen swingt het de pan uit als hij speelt. Een andere gast die vaker in het Pianola Museum te horen viel was Martijn Schok. Deze nu 50-jarige piano-virtuoos heeft al zo'n 16 albums op zijn naam staan en de prestigieuze Pinetop Boogie Woogie Award Pianist des Jahres 2013 en 2014 in Duitsland gewonnen. Zijn optredens beperken zich niet tot Nederland en Europa. Integendeel, hij trad met veel succes ook al in Amerika op. Van deze Martijn Schok, Doing the Boogie Woogie.

is Martijn Schok met zangeres Greta Holtrop, toevallig ook nog zijn echtgenote. En hiermee komt wat mij betreft helaas een eind aan 2 uur Boogie Woogie. Wie nu nog niet vrolijk en opgewekt is geworden, als je het niet al was, moet de uitzending nog maar eens beluisteren. Of internet en Spotify afstruinen op zoek naar meer, want er is nog zoveel. Voor Nederland noem ik Henk Pepping, Jaap Dekker, André Valkering en Rob Agerbeek. En dat zijn er maar een paar van nog veel meer. En tot besluit van de Boogie Woogie deze uitzending, nu een groot orkest van Jools Holland. En dat klinkt weer heel anders in dit Strange Cargo. Ik zeg bedankt weer voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Er vielen naar schatting 800.000 doden. Het straftribunaal in Den Haag oordeelde 3 jaar geleden dat hij dement werd en niet terecht kon staan. Félicien Kabuga was in de 90. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signalement verspreid. De politie wil ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven of dat er camerabeelden van hem zijn. De Nederlander van 53 keerde woensdag niet terug van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en er worden speurhonden ingezet. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Goedenavond. In de komende 2 uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis is niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit. Haal diep adem en ontspan. Dit is Studio G.

Luisteraars, een hele avond. Van harte welkom bij Studio Ray voor vandaag. Het is weer ruim 166 uur geleden sinds de laatste tonen van vorige week in de ether klonken. De muziek van Bruce Springsteen. De tweede plaat is natuurlijk altijd het origineel, want de ene laatste plaat van vorige week was The Unforgiven in de uitvoering van Gregorian. Het origineel komt uit 1991 van Metallica en is te vinden op de Black Album. The Unforgiven die klinkt dan wel iets anders dan vorige week.

aan het einde van het tweede uur uiteraard weer een nieuwe cover. En daarin zal dan blijken dat de cover succesvoller was dan het origineel. En dat was met deze plaat Unforgiven zeker niet het geval. Wij gaan verder. Dit is de derde plaat en dat betekent de aftrap van wat live werk. En voor vandaag gekozen voor de Unplugged en Undrugged sessie van Placebo uit 2015. Ook zij speelde een aantal nummers zonder versterking en zoals ze zei, ook zonder drugs. Zo dadelijk het nummer Match, maar we gaan beginnen met Loud Like Love. Hier is Placebo in de Unplugged versie.

0: very much.
1: En dat was dan het live gedeelte voor vandaag in Studio G. Placebo, de laatste twee nummers die ze draaiden, was Too Many Friends. En juist Bosco was het dus toen voor de eerste keer live speelde. Voordat we naar het album van de week gaan van Anette Veldschok, gaan we nog eventjes terug naar 1974. Toen bracht ABBA de LP Waterloo uit. En van dat album het nummer Gonna Sing You My Love Song.

We hoorden David Gilmour met het nummer Near the End, een track die te vinden is op het album About Face, wat David in 1984 uitbracht. Wij gaan naar het album van deze week. Zoals vorige week al gezegd, in Hoekie op Zolder een aantal LP's aangetroffen en die maar eens uit de stof gehaald en gebombardeerd tot het album van de week. Het eerste die ik daarvoor ga gebruiken is het album Wrap Your Arms Around Me van Agnete Veldskeuk. Een album uit 1983. Twee tracks voor dit uur, Stand By My Side. Maar we gaan beginnen met I Wish Tonight Could Last Forever. En als er een kraakje in zit, alvast sorry.

Straks in het tweede uur nog twee tracks van het album Wrap Your Arms Around Me. En natuurlijk de vooruitblik naar het album van volgende week. Wij gaan stilaan plaats maken voor het nieuws. En daarna het tweede uurtje van Studio G, wat we aftrappen met muziek van Supertramp. Maar de laatste plaat van het eerste uurtje komt van U2. In 1984 kwam het album The Unforgettable Fire uit. En we gaan dit uur afsluiten met Bad. Graag tot zo dadelijk.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou dus de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder, van rond de 30, zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement, hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid Streeting heeft zich, zoals verwacht, kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Goedenavond. In het komende uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is nog een uur Studio G.

0: De opener van de tweede uur van Studierij van deze week was voor Supertramp, Don't Leave Me Now, een track van het album Famous Last Words, komt uit 1982. We gaan richting het album van deze week, we hebben daarvoor nog een drietal plaatjes klaarstaan. Daarvoor gaan we aftrappen met muziek van eigen bodem. Ramse Safi die maakte in 1978 het overbekende nummer Laat Me.
1: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezit.

Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

Drie plaatjes non-stop na Ramse Shafi was de beurt aan Laura Jansen. Van haar album Belt uit het jaar 2009, draaide Vic Nicknell. En ze heeft het instrumentale The Voice van Mike Oldfield te vinden op het gelijknamige album uit 1996. Zo zijn we dan aangekomen aan deel 2 van het album van deze week. De LP Wrap Your Arms Around Me van Agnetha Veldskeuk uit 1983. Zo dadelijk gaan we de titeltrack draaien, maar als eerste Can't Shake Loose.

0: Dat zullen we dan, het album van Anita Veldschuk, Wrap Your Arms Around Me. Voor volgende week gekozen voor het debuutalbum van de Electric Light Orchestra uit 1971. Natuurlijk een voorproefje op dat album en dat doen we met het nummer Whisper in the Night.
1: Goedenavond, dit is Studio G.

Genesis horen we met Fading Lights, een track van het album We Can't Dance. Het jaar van uitgifte was 1991. En met dit lange nummer, wat regelmatig in dit programma langskomt, tijd voor de cover van deze week. Blinded by the Light, dat is een compositie van Bruce Springsteen. Maar het is vooral bekend geworden in de uitvoering van Memphis Man Earth Band. Uit 1976, hier is de cover.

studio even voor vandaag zit er zo'n beetje op. Volgende week beginnen we met Fleetwood Mac, het bekende Rhiannon. En daarna dus Blinded by the Light, zoals de componist Bruce Springsteen het zelf bedoeld had. Zometeen gaan we natuurlijk luisteren naar het nieuws. En na het nieuws de nachtprogrammering tot aan de vroege zondagochtend. Maar we gaan studio even nu afsluiten met muziek van Hooverphonic. In 1997 kwam het album New Stereophonic Sound Spectacular uit. En van dat nummer gaan we afsluiten met Inhaler. Graag tot volgende week. Nog een mooie avond en nacht. En volgende week dezelfde zenders, dezelfde tijden. En zoals bekend, andere platen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moest daarbij de benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is de man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Het straftribunaal in Den Haag hoorde 3 jaar geleden dat hij dement was. Hij is niet berecht. Het weer, opklaringen, vannacht periode met regen, morgen bewolkt en wat regen en 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ze komen uit Zweden, Scandinavië. De band heet Roulette. De laatste single die heet Answer to My Prayers. Dat komt van het nieuwe album Go. I Can't Get You Out of My Mind. Dat komt er toch heel veel goede muziek uit Scandinavië. Ook uit de rest van de wereld uiteraard. Maar Scandinavië is toch over het algemeen wel hofleverancier. Hey, welkom bij Schouten bij Nacht. Een uurtje rock'n'roll muziek zoals je dat gewend bent. Met natuurlijk de vaste onderdelen zoals daar zijn. De Killer Classic. Daarin gaan we 20 jaar terug in de tijd. If Only You Were Lonely. Zo heet het album van Hawthorne Heights. Je hoort zometeen This Is Who We Are. In de oeknal. Even iets verder terug naar het jaar 2003. Het debuutalbum van Billy Talent. Dat heet ook Billy Talent. Kan ook niet anders. Try Honesty hoor je zo meteen. En in de showcase zijn we alweer toe aan de derde week van het album van Anne Berlin. Dat heet Never Take Friendship Personal. Je hoort zo meteen de Feel Good Drag. Hebben we ook nog de Rock 13. Black Label Society voor de tweede week op de nummer 1 positie met Name in Blood. En Eva Under Fire komt nieuw binnen met Villainous. En voor de rest hebben we gewoon heel veel nieuwe muziek. Toevalligerwijs komen deze mannen ook uit Scandinavië. Dat is vreemd. The Quill, zo heet de band. Een tijdje weg geweest, maar nu inmiddels weer terug. Lights Turn Low.

Ook deze band komt uit Zweden. Cry. Ze hebben net hun nieuwe album uit. Het heet For the Aftermath. Door de Only You. En daarvoor de Quill. En Lights Turn Low. We gaan terug in de tijd. 20 jaar terug in de tijd. Nou ja, we gaan nog wel eens verder. We gaan terug naar het jaar 2006. Killer. Classic. En in het jaar 2006, dus 20 jaar geleden, bracht de Amerikaanse band Hawthorne Heights hun album uit. Het heet If Only You Were Lonely. Ze staan in 27 mei in Utrecht. En dan gaan ze dit album, dat album If Only You Were Lonely, gewoon helemaal spelen. Dat is leuk hoor, een leuk album. In de Killer Classic moeten we natuurlijk altijd een nummer uitkiezen. En dat is deze geworden. This Is Who We Are.

band uit Memphis, Tennessee, komt naar Europa. Ze staan 18 juni in Dessel, België. En op 19 juli staan ze in Landgraaf, Nederland. Sleep Theory, zo heet de band, en woorden zijn waardeloos. Nou ja, daar kan ik het wel een klein beetje mee eens zijn, want woorden zijn compleet waardeloos als je er niet achter staat. Words are worthless. En daarvoor gingen we terug in de tijd, naar het jaar 2006. Dat deed nummer Hawthorne Heights. Ik zei het al, binnenkort in Tivoli, in Utrecht. Compleet uitverkocht, dus als je nog geen kaartjes hebt, is het jammer. Maar we gaan wel het album If Only You Were Lonely compleet spelen. En wij draaiden This Is Who We Are. The Rock 13, je weet wel, de eigen hitlijst van Schouten bij Nacht. Een nieuwe binnenkomer is van Ava Under Fire, die hoor je zo meteen. En deze band staat voor de tweede week nummer 1 positie. Is Black Label Society en Name in Blood.

0: je komen nieuw binnen in de Rock 13. Eva Under Fire. Samen trouwens met Maria Brink. En die ken je natuurlijk weer van In This Moment. Villainous is ook de titel van hun nieuwe album. Ze komen nieuw binnen zoals gezegd. En daarvoor hoorde je Black Label Society. En Name in Blood. Gaan wij weer even terug in de tijd. We gaan even kijken naar een debuutalbum. Best wel ver terug. Terug naar het jaar 2003.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. De eerste schouten bij nacht.
0: Nou ja, twee mannen en een paardenkop. Ze zullen ongetwijfeld voor twee mannen en een paardenkop ooit een keer opgetreden hebben. Maar deze Canadese band uit Ontario, dat is toch wel een hele bekende band geworden. Billy Talent. Het begon allemaal in het jaar 2003. Met het album van Billy Talent, want zo heet het eigenlijk ook. Ze staat trouwens 13 juni in Amsterdam. En verder nog niet in België. Nee, dat niet. Van het debuutalbum een heel goed advies. Try Honesty. Kan ik het alleen maar mee eens zijn.

afgewezen bent uit Finland, maar toch wel lekkere, bijzondere muziek. Hokka, zo heet de band. Blackbird, zo heet de single. En voor Blackbird gingen we terug in de tijd naar Billy Talent. Ik zei het al, binnenkort staat hij gewoon in Nederland. Helemaal lekker. Het album, debuut album, het heette ook Billy Talent. Je hoorde Try Honesty. Schouten bij nacht. We gaan alle kanten op, van ja, stevig van rock naar metal. Heel soms een rustig nummer. Als je dat wil, laat het me even weten, hè. Leuke rock ballad, eddy@schoutenbijnacht.net. Gaan we even naar Brazilië, die hebben we nog niet gehad. Malvada, zo heette de band. Ze komen uit Brazilië, ze zijn met z'n vieren. Opgericht in het jaar 2020. En ze hebben nieuwe muziek uit. Wel een beetje raar. Arena Girl, nou ja.

0: Dus een keer muziek uit landen waar we niet altijd een hofleverancier van hebben. Eerst hoorde je Malwada uit Brazilië en Next Deed komen uit Luxemburg. Chaos Within, zo heet het nummer. En daarvoor hoorde je R&R Girl, dat staat volgens mij voor Rock'n'Roll Girl. We gaan weer terug in de tijd, we gaan even kijken naar de showcase. Terug naar het jaar 2005.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: Ik zei dat we toe waren aan de derde week, maar we zijn al toe aan de vierde week van het album van Anne Berlin. Dus volgende week een nieuw showcase album. Heb jij nog suggesties? Altijd welkom, hè? eddy@schoutenbijnacht.net. Het album komt uit het jaar 2005. Het heet Never Take Friendship Personal. Dit was de grootste hit. De

Ze komen uit Ierland. Cork om precies te zijn. Better to never know, zeg ik ook altijd. Wat je niet weet, dat mis je niet. Daar gaat het liedje over eigenlijk. Better to never know. De band heet The Last Vinci, ik zou het bijna vergeten. En daarvoor gingen we terug in de tijd voor de laatste keer naar het album van Anne Boleyn. Dat heet Never Take Friendship Personal. Dat deden we in de showcase, kwam er het jaar 2005. Je hoorde de Feel Good Drag. Zitten weer op, een uurtje is altijd zo weer voorbij. Volgende week weer gewoon weer een nieuwe uitzending. We sluiten af met de 69 Eyes. En ik heb er vandaag geen last van. Eigenlijk nooit eigenlijk. Cold sweat. Ik dank jullie voor het luisteren. Hoor je volgende week weer. Doegie.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het Hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het Hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet terug te keren. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer voor Peter Bos. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt en eerst wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Félicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi's door Hutu's. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze weken vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.